Realiteit die geikers, asen om ik ken. Hij laat zich heringes, wel meid ze niet die ken. Koe het skirt brood die zaad, kan hij de minole. Maar my is as tenis in, ja sies jy in my hele. Torm boob, torm jarel, vahepeal on valus vaikus, kui mooni tulle lööva, õhtu päin.